Heb je dat gezien? Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Heb het echt gezien? Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.